0: Ja, dat is een burgerprogramma. Dat is een burgerprogramma. Dat is een
1: stoornaam. Ja, dat heb je niet. Ik heb net mocht zorgen.